1968 had de Scaffold een hit met Lily the Pink. De Scaffold was een komische troepe uit Liverpool die in de 60er en 70er jaren onder andere ook enige muzikalische hitparaden ervaring hadden. 1962 lernen zich Roger McGough en John Gorman op een Merseyside kunstfestival in Liverpool kennen.